0: Nou, dat is weer een regulatie, hè.
1: Zelfs jouw is wel van jullie naam 34.
0: Dat is wel SVB, oké. Laten we dat zo. Staan we hiervoor?
2: Town 68 on J-Band. I just want to tell you.
0: 68, oké, dank je.